0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir dort der Engel Daniel seine Vision dienen. Wir sahen noch dort viel von dieser Prophezeiung all erfüllt ist und ward buchstäblich erfüllt. In dem nächsten Programm, wo wir wieder seinen, wo Prophezeiung dort, was zu tun hat, mit dort, was nur in der Vergangenheit ist, buchstäblich erfüllt wird. Und so, wo wir auch seinen dort Prophezeiung, was nur noch in der Zukunft ist, auch wird ganz genau buchstäblich erfüllt worden. Ich lade ihn nur weiter an, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen, was wir hier in dem nächsten Programm weiter lehren können. Besonders von Prophezeiung, in wo dort immer genau vollfällt wird, so aus geschrieben steht. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, abdecken, so dass jede Person dort macht verstehen können und anwenden. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Arama.
1: Wir waren von dort weiter in Daniel dort auf der Kapitel seiner. Dit redt nog van de landen die ene met de andere kriegen deden. Dit wordt Daniel vergesteld, wils dat land Israël wordt met zo'n kriegen verbonden zijn. Wat in dit kapitel beschreven is, is een geraterd beeld van wat ons al verheer gezegd wordt. We moeten ook behouden dat wat ons in dit kapitel vertaald wordt, in de tweede, 1334ste vers, es all erfällt worden, aber wat no her? Beschreven es noch in de Zukunft. Wat hier beschreven es haft met dat Israel land te doen. En dat es woeram Daniel dit gejeeft wordt. Hij zal weet wat met zijn volk Israel passeren wird. Da zijn mensen die nicht leven dat dit Daniel als ne voorzeiung gejeeft wordt, aber dat het dol geschreven wordt nodem dat dit passiert weer. Zij leven niet in wonder. Zij leven niet dat God de toekomst openbaren kan, oder dat hij de toekomst to mensen bekend maken wird. Wij leven over dat God wonder deed, dat hij alles weet, en dat hij heilige mannen met de toekomst bekend maken deed. Deze profeten, zoals Daniel, schreven door wat God aan deegt hem heilige Jezus geef. In 1. Petrus, dat eerste kapitel, het tiende bij twaalfde vers, geeft Peter ons meer licht van zo'n profeten. De profeten hebben gezegd, een nieuwe vers wat de radung weer. De houden van de genoegde profetie, de jongen zal toekomen. Ze zegt een woord van de tijd, de juist die een aan weer, reden deed, en aan zeggen deed lang vrije van de Christus in lieden, en de heerlijkheid die nog her komen wordt. De profeten weer dat je op een boord worden dat ze deze dingen niet voor ere tijd schreven, maar voor ons, de dingen die ons nu worden bekendgemaakt, durch die ons dat evangelium gebracht hebben, durch die heilige Jezus die van hemel geschikt wordt. En dat is zo'n wat de engel hierin worden nieuwe verst ha. Dit is ook wat met Daniel passiert. Hij wondert wat deze visionen meende, en jo, God bracht hem een antwoord. Dit is wat we hier in dit kapitel hebben. Ik wil nu proberen zoveel als mogelijk dit duidelijk te maken en in ons leven aan te wenden. Wanneer we onze gedanken terug naar dat tweede kapitel lenken worden, dan worden we behouden dat dat kapitel reed van dat grote gestalt dat Nebuchadnezzar gezien had en zijn droom. Dat gestalt had een kap dat van goud gemaakt werd, dat Nebuchadnezzar in Babylon bediende deed, en dat zevende kapitel wordt de lijf dat Koninkrijk bediende. Dat werd dat eerste welt Koninkrijk. En dan werden door de brust en orms die vanzelf werden. En dat zevende kapitel werd dit Koninkrijk als een boer vergesteld. Dat werd dat tweede wel Koninkrijk dat mede Perza heet. En dat grote gestalt werd de boek en de lange van messen gemaakt. En dat zevende kapitel weer dat derde tier een leie paard. En dat red van dat derde welt tjenigrek. En dat bedied dat rieche tjenigrek. De been van dat grote gestalt en dat tweede kapitel weer van Isa gemaakt. En dat zevende kapitel wordt dit als een tier vergestalt dat schraaglich, rietend en sterk weer. Dit redt van de Rome-nation die dat vierde weltkönigrijk weer. Wat hier in dit elfde kapitel vergesteld wordt, heeft met dat tweede en dat derde weltkönigrijk te doen. Ans wordt meer van de verschiedenste weltkönigrijks en de tweede en de derde weltkönigrijks geopenbaard worden. De oorzaak dat dit hier waarde beschreven is, is dat dit met dat Israël land en volk te doen houdt. Daniel, dat elfde kapitel, de 15e bet 19e vers. De tjenig van Noorde wordt komen en wordt een eerd wand opboe en wordt een verzekerde stad overnemen. En de soldaten van Zijde worden jagen am stonen, aber worden niet gewennen. Zogar zijn beste soldaten worden geen kracht haar am te worden stonen. Aber de janje de jagen am komen wordt, wat ze doen als hij wel, en tjene wat jegen aan, stonen tjene. Hij wordt in dat heerlijke land en zijn macht met vernichting en zijn hand stonen. Hij wordt zich ook vernemen dat hij inen komen wordt met de macht van zijn ganse tjenigrijk en de oprechter met aan, en zo wordt hij doen. En hij wordt aan de dachter van vroeger geven dat te vernichten. Aber sie wird nicht mit ihm stehen oder für ihn sein. Nachdem wird er sich nur die Länder am dort mehr drehen und wird viel von denen nehmen. Aber ein Regierer wird eine Beschuldigung gegen ihn zu eng bringen und weil die Beschuldigung wahrgenommen ist, wird er ab ihm zurückkommen. Dann wird er sein Gesicht zurück nur die Fasting in sein eigenes Land drehen und er wird stolpern en faule, en wordt niet te vinger zijn. Alexander werd de tjenig van dat redde weltkönigrijk. Als hij starf, wordt zijn tjenigrijk, mank zijn vijf armee leider verdeeld. Bloos twee zijn hier in dit kapitel erwähnt, en daar weer strijd en trich tussen den. Ene werd de tjenig van Syrië, en de andere de tjenig van Egypte. Eene is de tjenig van Noorden genaamd en de andere de tjenig van Zijde. Wie moet erover weten Noorden en Zijde van woe? En de Bijbel is dat land Israël aangezien als de med van de wereld, also wordt Zijde Zijde van Israël zijn en Noorden wordt Noorden van Israël zijn. Syrië wordt dan de tjenig van Noorden zijn en Egypte wordt de tjenig van Zijde zijn. We kunnen dan zien dat wanneer deze tjenigs terug aanreden worden, wordt aandacht dat land Israël nemen. Tot tijden worden deze tjenigs ook met Israël krijgen. Deze tjenigs worden ze gaan proeven, derg een dochter van een tjenig als een vrouw van een andere tjenig geven, zodat ze die tjenig vernichten kunnen. Maar dat passiert niet zoals dat gepland wordt. Dan de dochter weer leven terug tot haar man als tot haar vader. Dit is alles zo beschreven, zodat de geschicht van de kleine hoeren van maak de vijf hiernen kan klaargemaakt worden. Dit is ook de geschicht van Antiochus Epiphanes, die zoveel trouble maakt voor Israël. Nu, we moeten ook behouden dat in Daniel zijn tijd weer dit nog in de toekomst. Daniel wil weten wat met zijn volk Israël passiert wordt. Dit weer een poort van de geschicht. De tijd als dat werkelijk passiert deed, weer zo bij 250 jaar verneemd dat Jezus Christus als een kind in Bethlehem geboren wordt. De tjenig van Syrië kon niet even de Egypte tjenig gewinnen. Als hij starf, wordt zijn zoon als tjenig aangesteld, aber hij starf geheimnisvol. Zo bij 175 jaar verdiem dat Jezus Christus geboren wordt, wordt Antiochus Epiphanes als tjenig aangesteld. Hij ging ook jegen andere landen, so god de rum nation de to de tit macht bewiese deid. To dieser tit wir dort land Israel in Jerusalem forken en je vor. Hier wel ik ons denken halpe dat veel Israelite wieren terug naar er land gekomen. Dech Ezra en Nehemia, er arbeid, worden de stad en de tempel worden opgebouwd, zo bij 400 jaar verdem dat Christus geboren wordt. Nu de 20 bij 24ste vers. Daar wordt een en zijn stad opstonden de taks op dat heerlijke rechtem laie wordt, ob en in een korte tijd wordt hij vernicht worden, ob nicht in oja oder trich. In enzine steed wordt een haastlicher mensch opstonen, en ze worden nicht tjenigliche ihr jever te aan. Ob hij wordt vredelijk in enkomen, en hij wordt dat rechtdom derch lest evennemen. Zo als die macht van ne evenschwamming worden, ze weggenomen en gebroken worden, zo is ook de first van den Bund. Nodem dat de Bund met arm gemocht is, wordt hij hingen lästig zijn. Dan hij wordt maar weinig mensen hebben, ob hij wordt met macht komen. Hij wordt vredelijk in den komen, sogar naar de rijkste steden van de provinz. En hij wordt doen, wat zijn vaders niet gedaan hebben. En ook niet zijn vereldere. Hij wordt dat schatz, en wat hij geplunderd heeft, mank den verstreien. Hij wordt zijn plannen jegen de fasting maken, op een bloos van de korte tijd. De tjenig van Syrië, verdem dat Antiochus Epiphanes regeerde deed, vordert veel taks van de Israëlieten, op Antiochus deed dat niet. Hij neemt dat schatz van de rijkste steden en verstreed dat leven. Hij tjeem vredelijk in aan, op hij weer ook hingen lastig, hij moet een bond, op hij hield dat niet. De first van den Bund wie de hoge priester. Zo als de mensen, zo wordt hij ook waargenomen worden. Wann hij ook vredelijk in Nantjeem, doch had de vernichting hem zijn. Zo als wie al verheer gezien hebben. Antiochus wie een beeld van een andere mens, die in de tijd van dat eng komen wordt. Dat is de Antichrist. Zo als Antiochus zich tegen God in Israël stelt, zo wordt de Antichrist ook doen. In deze fase hebben we gezien hoe mensen in jene tijd zich jachten worden en strijd aanreden worden. We hebben vielleicht gevraagd, waarom worden ze dat doen? De waarheid is dat mensen en nationen doen datzelfde in onze tijd. De nationenleiders komen toop, zetten ram en desch en reden van hoe ze vrede opstalen willen, en dag had ze je danken van Trich en ere kaap, en jeets hem hoort. Waarom is dat zo? Dat is nog immer zo je was en wordt ook zo blijven. Wat die Heer Jezus komen wordt en zijn tjenigrijk van je rechtigheid en dan brengen wordt. Nationen en mensen, en jane tijd zoals ook in onze tijd, worden een bond maken, of we worden geen vernemen had den bond te houden. Dat is zo, wil zijn mens zijn hoort, is volzind, jeets, en is eigenzinnig. God zijn woord maakt het klaar. Jeremia 17:9 zegt, dat hoort is hingen lastig over alles, en zij je godloos, wie kan dat begrijpen? En dan Rijmen 3:23, wil alle man heeft gezindigd en zijn kort gekomen, aan God zijn heerlijkheid. En dan Matthäus 15:17-19. Verstoor je niet dat wat een muil en nen jeet dan een bokken en jeet dan derg en ruut? Ober wat uit een muil kjemt van hoort. En dit is wat een mens veranreinigt. Dan van uit een hoort komen beze gedanken, moord, eierbrug, hoererie, deverie, valse zeichnis en lasteren. En dan Jacobus, dat vierde kapitel, de eerste vers. Woordig kjemt zoveel trich in strijd, mank junt? Kjemt dat niet van de plezier die in jene lieden strijden? Leiden en nationen zijn mensen. En zij hebben een hoort dat vol zin is. En daarwein wordt de emmer strijd en trich op ihr zinnen. Dat wordt ook beëindigd, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt.

25 bis 28. Vers. Hij wordt in de macht en moed jegen dem König vom Siede bewegen met een grote Armee. En de König vom Siede wordt ook tot Trich bewegt worden met een grote en meichte Armee. Aber hij wordt niet stonen blijven. Dan ze worden plonen jegen am Utrable. Jo,

Als ze nu zo ovenst weer en huisjes niet meer bedroid maken, betekent hij zijn stofmoeilijkheid. Hij jent ook betekent de commode, wordt hier alle je buurt weer, en door en een commode en een bovenste schuifvloed, door lag een boek. Hij nam dat in een hand en lees dat weer op Engels. Aber Englisch kun je hoi doch so ja gut. Hoi lees et Nie Testament. Na pa wer haft dort hier für jeder? So aus in England en viele Hotels wie ook en dit Bibeln et en Nie Testament von de Gideons han je leicht worden. Gideon, das is ne Organisation, wint Bibeln umsonst verschenkt, dort noch viele Menschen tennen dem Wohren, dem Rechen Glöwe fänge. Und so nahm er dort, ob er am Vollfuß war dabei, was er seinem Papa versprochen hat. Er hat versprochen, bot 21 Jahre nicht ein Neues Testament in einer Bibel zu lesen.

For waarom zie je nu al hergekomen? Wie weet of het überhaupt nog mogen herkomen? En am jange dat zo lezen. Nee, hij leed dat trid en moekte schuifle te. Aber als hij zo om zijn bad leed, dacht ze, dat zit toch tjonja. Het wordt bloos een kapitel lezen. Een kapitel kon toch niet schoden. Hij nam het Nieuwe Testament in de hand en vang aan met Matthäus 1. Dat ganze kapitel waren bloos de nomen van het alle zand in het Oude Testament. Wer wem zijn voeder wil, na wat recht mijn pa zich zo op? Hier is toch nur schlimme dabei. Krijg dit, leert hij mij van klein op. Het verstoe überhaupt niet wat mijn pa wel. En zo leest hij ook wieder. Hij leest en hij komt bij een vers 21. Wo je schreven stond. En zij wordt een zeentrieer. Dem wordt ze Jezus nana. En dat temt tem zien volt rader van ihrer Sünde.

0: te program zagen we dat de engel Daniel zijn visioen deden deed. We zagen ook dat veel van deze profetieën al erfeld is en wordt buchstäblich erfeld. In dit vandaagse program, waar we weer zijn, waar profetieën dat wat te doen had met dat wat nu al in de vergangenheid is, buchstäblich erfeld wordt. En zo waar we ook zijn dat profetieën wat nu nog in de toekomst is, ook wat ganz genau buchstäblich erfeld worden. Ik lade nu weiter aan, eingeschaltet te blijven, te zijn, wat we hier in dit vandaagse program weiter leren kennen, besonders van Prophezeiung, en wat dort immer genau vervuld wordt, zo als geschreven staat. Herr, ik dank die weiter für die Bibel en bete dat u dien woord nu weiter mocht opteiken, zodat jeder persoon dort mocht verstanden kennen en aanwenden. Amen. Hier is waar Matthew en Predia Elmer Arama.
1: We waren vandaag waarde en Daniel dat af de kapitel zanne. Dit reed nog van de lande die ene met hem andere trije deden. Dit wordt Daniel vergesteld, wils dat land Israël wordt met zo'n trije verbonden zanne. Wat in dit kapitel beschreven is, is een geraterd beeld van wat ons al verheer gezegd wordt. We moeten ook behouden dat wat ons in dit kapitel vertaald wordt, in de tweede, 1335ste vers, is al erfeld worden, over wat nog her beschreven is, is nog in de toekomst. Wat hier beschreven is, heeft met dat Israël land te doen, en dat is waarom Daniel dit gegeven wordt. Hij zal weten wat met zijn volk Israël passeren wordt. Daar zijn mensen die niet leven dat dit Daniel als een voorzijing gegeven wordt, over dat het doorgeschreven wordt nadat dat dit passiert weer. Zij leven niet in wonder. Zij leven niet dat God de toekomst openbaren kan, oder dat hij de toekomst to mensen bekend maken wird. Wij leven over dat God wonder deed, dat hij alles weet, en dat hij heilige mannen met de toekomst bekend maken deed. Deze profeten, zoals Daniel, schreven door wat God aan deegt hem heilige Jezus geef. In 1 Petrus, dat eerste kapitel, het 10e bij 12e vers, geeft Peter ons meer licht van zo'n profeten. De profeten hebben gezegd en nooit vast wat de radung weer. De houden van de genoegde profetie de jongen zal toekomen. Ze zachten wat, een woord van de tijd die juist de een aan weer reden deed en aan zeggen deed lang vreer van de Christus in lieden en de heerlijkheid die nog her komen wordt. De profeten weer dat je op een woord worden dat ze deze dingen niet voor ere tijd schreven, maar voor ons, de dingen die ons nu worden bekend gemaakt, derg die ons dat evangelium gebracht hebben, dicht hem heilige Jezus die van hemel geschikt wordt. En dat is zo'n wat de engel Jeren worden nooit verstaan. Dit is ook wat met Daniel passiert. Hij wondert wat deze visioen meende. En jo, God bracht hem een antwoord. Dit is wat we hier in dit kapitel hebben. Ik wil nu proberen zoveel als mogelijk dit duidelijk te maken en in ons leven aan te wenden. Wanneer we onze gedanken terug naar dat tweede kapitel lenken worden, dan worden we behouden dat dat kapitel reed van dat grote gestalt dat Nebuchadnezzar gezien had en zijn droom. Dat gestalt had een kap dat van goud gemaakt werd, dat Nebuchadnezzar in Babylon bediende deed, en dat zevende kapitel wordt de lijf dat Chenichrek bediende. Dort wird das erste Weltkönigreich. Und dann wäre dort die Brust und Orms, die von selber wäre. In das siebente Kapitel wird der Königreich aus dem Boer vergestellt. Dort wird das zweite Weltkönigreich, das Mede Perser heet. In das große Gestalt wäre die Buck und die Länge von Messing gemacht. In das siebente Kapitel wird das dritte Tier ein Leopard. En dat reed van dat derde Weltkönigreich. En dat bedient dat rieche Königreich. De been van dat grote gestalt en dat tweede kapitel werden van

Så var på en tus, jeg var det og nisch må jeg redd. Marsje var opp, så og sin pappa det von Amok verlangt. Og gint on jeder sabbat en synagoge om te bede, og levd så og så am von klin op biebracht ward. Nu vi marsje all 20 jahr, en sin pappa scheid am et erste mål ne England, tem dua Met andere mannen ze strafen te uithandelen, we ze met deze loofde zo kunnen te arbeiden, we ze ere zaken ook kunnen in Engeland vertuipen. Zijn papa zegt hem, Marsha, du kost zoveel beter Engels als het, want ik door hand voor en mij bloos moet zitten, wanneer wil ik den zeggen kan, dat brengt weinig, voor du moet hand. Marsha voelde zich zo geschmeicheld dat hij al kon naar Engeland vliegen en door handelen met de mannen. Als hij in Engeland aankwam, leefde hij door in een hotel. Zo oven zat hij nog eenmaal en lees alle zijn papieren daar, wat hij op een dag zich wil met de mannen vertalen. Hij mocht zich zo eruit, hij zei nog maar wie hij dus weer op Engels. Dat hij zich voor den niet sprak schema, dat hij door de sprak schoen kon. Ze troffen zich op een dag met de mannen, en dat klopt ook alles zo ja goed. De mannen willen hier een ere zaken door in Engeland ook vertuipen. Pienig vonken ze ook een waas, waar ze ere zaken kunnen door hand brengen. Als dat alles voorbij weer, zegt Marsha, het wil aber nog een paar dagje in Engeland blijven, het wil met het land betitten. In London, in zijn grote stad, en die wil hij zich jaren gans bezitten, hij had zoveel geleerd, wat door alles te bezitten gaf.

0: the clock es saß mat 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free and Plotitsch Evasat.

The Clock as Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

uit de Bibel. Hier zagen we een ganze rij van mannen Gottes in een fru uit het Oude Testament, die in de bed voor God kiemen. Een van die beden voor zichzelf, zoals Jacob, de kennis David en de fru Hannah. Dan werden er aber ook een ganze rij die voor andere mensen beden deden, zoals Abraham, Moses, Nehemia en Daniel. In mijn vijfde boodschap red ik over den Apostel Paulus zijn gebed in Epheser Kapitel 1, de Verse 15 tot 23. Ook Paulus bed niet voor zichzelf, maar voor de Gemeinde, wat hij moet zelfs gerend had. Paulus zat in de Gefängnis voor zijn Glaube en truen deins voor den Herrn. Paulus is ons een bijzonder voorbeeld en voor andere beden. Hij is voor zijn Glaube ingestopt worden. En haft dat zij en neidig dat de Gemeinde verarmbede. Aber hij bet verernt. Er zond ich een wunderbares Bild van einem leiftolienden Truenseilsorja. En mijn vandaagse Botschaft, wo wir zum ersten Mal seine, wo eine ganze Gemeinde sich versammle en top verehre Missionare bede deed. De Geschichte fing wie een Apostelgeschichte, Kapitel 4, van Vers 19, der 24 abgeschreven. Nur ein Leid von dieser Sänger, wo wir dann taub über Apostelgeschichte, Kapitel 4, von Vers 19, der ich 24 lese.

dat je bid en dat woord God is die Heer het hoop. Doeens is dat wichtig en neidig dat we ons niet bloos aan die ene je beda uitdenken, maar immer waarder weer een verheitung uit de Bibel beden. Wer veel beden deed is bestemd ook een true Bibellezer. En wer veel in de Bibel last, wordt dan ook veel beden. Dat je bid van de zee meint en apostelgeschicht is ook een zeichnis daarvan dat de Christen geestlich riep werden. Zij beden top en eenmoudig, ohne haas en ohne verachtung, aber ook ohne angst, jen erfiend. Daar lezen we in de Farge 29-31 zo. En nu kijk maar haar, wo zij drijven en jef diene knachten, dat zij brof dien woord predien. En strijkt diene hand uit te heilen en jef, dat ich dienen heiligen knacht Jesus, zijn nomen, tekens en wonders passieren mochte. En als zij gebet hadden, schadde de plaats, wo zij taub gekomen wären. En zij wären alle Fall vom heiligen Geist. En predigde brof Gott sein Wort. Wat kan ze dienen fiend beter wensen, als dat hij de vriemerkende boodschap vom Evangelium erkennen darf? Dat hij Heilung en de Erlösung der einen allmächtigen Gott erfahren kan. Gott wil de Gemeinde brücken, in der er werke. De Gemeinde in Jerusalem heeft dat erkannt, dat zij dort te beroepen zijn, Gott sein Königreich hier en nu op Erde te bauen. De Gemeinde is Gott sein Gesicht, sein Körper, durch die hij seine Aufsichten en Pläne uitvieren wil. En zo is dat ook van daar nog. De Gemeinde bet, zoals de Heer Jesus ons geleerd heeft. Laat ihn rekkomen. Dien Welle zal je donen worden hier op Erde, zoals dem Himmel al je donen wordt. Gott wil de Gemeinde ook brokken zijn woord te verkinden. Hij wil dat de Gemeinde wunderschön tekens passieren laten. Durch den Namen von seinem Sehen, Jesus Christus. Petrus und Johannes haben Brov in Fall vom Heiligen Geist, das Volk von Jesus Christus verteilt, der von der Juden zum Tod verdammt und am Kreuz genagelt worden wäre. Sie sehen zu Ende, dass Gott diesen Jesus noch 3 Tage abgewagt hat. Nun sitzt er als Rechter auf dem Richterstuhl, am eines Tages all deine Rechte, wird nicht an ihm geleiben. En vergeving voor ihre zinde gekregen hebben. Nu loopt de ganze gemeente God en zij beden dat Petrus en Johannes ook den moed en de vrijheid hebben worden, zo wieder van Jezus Christus te predigen. Ze kunnen je ook niet anders, als door van te reden waar er wat valt van weer. Zoals we er ene weer in de Farge 18-20 lezen. Aber Petrus en Johannes zeiden, recht voor jezelf. Of dat in God zijn uur reicht is, dat we meer naar jun harten als naar God. Weet we kennen niet anders als daarvan te reden, wat we hier in je zijne hebben. De gemeente is Christus in Charpa. En zo als een Charpa ohne kop, ohne je hirn krachtloos is, ze is ook een gemeente ohne een hoofd en ohne je bed krachtloos. Ook van daar is de vriend niet zwakker als de dan weer. De waarderstand is voor ons Christen van daar nog geraten als de dan weer. Maar ons God is immer nog geraten en stoort je als al onze vriend. Als Janne je meint je bed afgesloten had, erleden ze ganz buchstäflich den Helden Jezus zijn kracht als de ganze eerd schadert. Is dat van daar anders? Ik leef niet. Dort, wo der Herr dann deid, dort kann er auch von dir nach tunen. Wann wie arm, bloß auch so true sind, als Petrus und Johannes in der Gemeinde in Jerusalem vor 2000 Jahren. Wir wollen nun zum Schluss noch einmal te beten. Herr, wir danken dir für betende Gemeinde. Wann wir hier in dit Land vielleicht auch nicht je in unseren Glauben oder Anzeichnis en gefängnisse geschmeten, om de nächsten Morgen doodgemerkt te worden, zoals Petrus en Johannes, dan zijn ook wie doch in je voor. De wijze vriend wil dienen deiners ook nu nog jeder dag vernichten. Je hebt ook onze gemeente zonen gebedsjeest, als de gemeente in Jeruzalem houdt. Wie willen die vertrouwen en trouw deinen? Zie du ook nu waarde met al onze lieve vriend en touwheerers, met dienem zeeën.
Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.